nog niks. Brakka van Balmain. Brakka van Balmain. Brakka van Balmain. Hey, 100 flessen, dat is veel gezegd. Moord van Roto, net pak die champagne. Het is je vrouwtje, ze doet vies bij mij. Je gaat niet halen, dus blijf liever thuis. Ben de flyest in de volle